0: Minister van Binnenlandse Zaken Kentij wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: In een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen, omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van twee baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daar op het waterkanon in, 4 relschoppers werden opgepakt. Een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van 2 baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
2: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezone vandaag naar een 60-tal politiezone. Dus we hebben beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
1: En in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de voorbije avond brand uitgebroken in een landbouwbedrijf. Buurtbewoners moesten uit voorzorg binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Volgens het stadsbestuur zou er bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De dieren van het landbouwbedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Visser.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Studio Brussel live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Martijn. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjerniv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond of gisteravond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in, 4 relschoppers werden opgepakt. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
2: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben beginnen met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
1: En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend. Eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. I do.

0: lekker baby.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Studio Brussel live.

0: I touch the right spot.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Studio Brussel, live.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Studio Brussel live.

0: dancing at the discotheca. We'll soon have you, baby. Disco dancing at the discotheca. We'll soon have you, baby. Disco dancing at the discotheca. We'll soon have you, baby. Disco dancing at the discotheca. We'll soon have you, baby. Disco dancing at the discotheca. We'll soon have you, baby. Disco dancing at the discotheca.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Studio Brussel, live.
0: We'll soon have you, baby. Disco dancing at the baker.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In China heeft president Xi de Amerikaanse president Trump ontvangen met een ceremonie op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking. Trump kwam gisteren aan in China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Het Israëlische leger heeft in Libanon in bijna 1 maand tijd al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Het gaat om huizen die geraakt zijn bij luchtaanvallen, maar vooral ook om gebouwen in het zuiden van Libanon dat Israël bezet houdt. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar desondanks worden daar toch elke dag huizen opgeblazen om, net zoals in Gaza, een zogenoemde militaire bufferzone te creëren. Sinds de Israëlische aanvallen op Libanon in maart zijn al bijna 3000 mensen gedood, 9000 anderen raakten bij het geweld gewond. Het Israëlische leger beweert dat het steeds gerichte aanvallen uitvoert tegen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjernihiv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven liever. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brusselse gewest 1 politiezone, nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
2: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus wij beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
1: En dan nog het weer, lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien. Later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: VRT Nieuws.
1: Het is 6:00. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Kamer heeft gisteravond de fusie goedgekeurd van de Brusselse politiezones. Vanaf 1 januari 2028 zal er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone zijn. Nu zijn er dat 6. Ook de oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quintin zal de fusie niet alle problemen in Brussel oplossen, maar is ze wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
2: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag, zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken, goed te kunnen voeren.
1: Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking heeft de Chinese president Xi zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump ontvangen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezocht. En Thomas de Grave, hoe is die ontvangst verlopen?
3: Wel, de start van dit bezoek leek alvast helemaal volgens het boekje te verlopen, met een indrukwekkende ontvangst daarvoor de grote volkszaal in Peking. Daarna een kort gesprekje binnen tussen de twee leiders. Xi, die zei dat dit een nieuw hoofdstuk zou kunnen worden in de relatie tussen China en de VS. Donald Trump die dan zei dat hij heel erg onder de indruk was van de ontvangst, dat hij altijd al een goede relatie heeft gehad met Xi. Hij noemde hem ook een grote leider en dat de relatie tussen de VS en China beter zal worden dan ooit.
1: Ja, en daarna gingen de camera's uit en de deuren dicht. Waarover hebben ze het achtergesloten deuren?
3: Wel ja, nu deze ceremoniële onderdelen even voorbij zijn, kunnen de gesprekken echt starten en daarin zal de handel tussen de twee landen wellicht centraal staan en alles wat ermee gepaard gaat. Dus ook het openstellen van de markten, tarieven, maar ook de uitdaging rond AI, toegang tot zeldzame aardmetalen voor technologie, ook belangrijk voor defensie onder andere. En daarover gesproken, ook de oorlog in Iran zal zeker besproken worden, want China is een van de landen die veel economische pijn ondervindt door die oorlog. Ze importeren het grootste deel van hun olie uit die regio, onder andere uit Iran. Maar dat brengt hen meteen ook in een positie waarbij ze mee zouden kunnen werken aan een oplossing in dit conflict en mee zouden kunnen helpen om die straat van Hormuz opnieuw open te krijgen.
1: Dankjewel, Thomas. Het Israëlische leger heeft in Libanon de afgelopen maand al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil daar, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. En sinds maart heeft het Israëlische leger ook al bijna 3.000 mensen gedood in Libanon. Volgens Israël zijn het altijd gericht de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
3: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense.
4: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bambi.
5: Vandaag is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En wat is het vandaag nog?
7: Hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bambi?
5: Nee tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bambi.
8: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
12: Laat het los, laat het gaan.
11: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
14: Krevel.
15: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel, leef beter.
16: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
14: Profel.
17: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
20: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
18: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
20: Dat is een kiwi-winner.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
22: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
21: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
23: Zo simpel kan het zijn.
24: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
25: Manutan, Manutan.
24: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
25: Manutan, Manutan.
24: Bestel op manutan.be.
26: Dit is Studio Brussel.
27: Studio Brussel.
26: Life is music.
27: Life is music.
26: Studio Brussel.
28: De UGent wil Israëlische samenwerking stoppen. De Universiteit Gent gaat versneld uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur gisteravond. Intussen wordt het gebouw van de UGent nog altijd bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Zij eisen dat alle samenwerkingen dus worden stopgezet. En de UGent zegt nu dat ze met deze beslissingen tegemoet komt aan de eisen van de bezetters, maar benadrukt wel dat de universiteit enkel projecten stopt als de instellingen betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten. Het federaal parlement heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1, want nu is het vaak moeilijk werken voor de politie, zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. Ook andere politiezones in ons land zullen kunnen fuseren, dat is wel niet verplicht, maar ze krijgen er wel geld voor, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin.
29: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de kopchef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
28: Er is veel te doen rond de pano van gisteren over BMW. Daaruit blijkt dat de voorbije jaren tientallen diesel- en BMW's in brand zijn gevlogen door een constructiefout, terwijl de terugroepactie al 8 jaar duurt. De minister van Consumenten consumentenbescherming Rob Beenders wil zo snel mogelijk samenzitten met BMW om te horen waarom het allemaal zo lang duurt.
0: Ik wil vooral eerst weten van wat is er nu eigenlijk allemaal gebeurd. Ik vind het vrij hallucinant dat er al 8 jaar problemen zijn en dat er nog steeds wagens rondrijden die in brand kunnen schieten. Het idee alleen al dat je misschien met een baby op de achterbank maar een paar seconden tijd hebt om een brandende wagen te verlaten, vind ik echt hallucinant. Dus ik wil echt wel weten hoe het komt dat het zo lang duurt, want het kan toch niet zo moeilijk zijn om eigenaars van auto's te contacteren en zorgen dat die naar de garage gaan.
28: Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grote drone- en raketaanval gedaan op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 1 dode en al zeker 16 gewonden bijgevallen. Er zijn verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door de brokstukken van de neergehaalde drones. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland aangevallen. Gisteren was er ook al een Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Vandaag vallen er eerst nog buien met kans op onweer en korrelhagel. In de loop van de dag wordt het wel droger met meer opklaringen, maar het wordt wel niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt wel wat droger.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Studio Brussel.
1: Rick staat op.
3: Jojo.
2: Rick Boy.
3: Dat is hier van hemelvaart en al. Een feestdag. En jij bent er al heel vroeg bij, dus welkom. Ik ben ook heel benieuwd waarom jij al wakker bent, dus laat het mij gerust weten.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Lieve mensen, een hele goede morgen. Ja, je hoort de hemelvaart waarvan sprake hier live gebeuren. We worden samen wakker op donderdag 14 mei. Of je bent misschien al heel lang aan het werk. Qua zon doe ik mijn best om die vooral vanuit de muziek te laten komen. Want ja, veel regen vandaag of buien zoals gisteren. Reinier Zonneveld is er zo eentje. Hij heeft samen met de Amerikaanse DJ Gordo een van de zomerhits beet. Denk ik toch. Loco, loco.

Falls met My Number. Ja, het weekend begint dus op een donderdag deze week. Anne uit Nijlen zegt dat ze gewoon een vroege vogel is en daarom al wakker is aan het luisteren. Terwijl Griet uit Geel nachtdienst heeft gedaan. Waarvoor dank, Griet. En ook Gerdy uit Loreningen stuurt in onze app dat ze bijna kan gaan slapen als ze thuis is, eindelijk. Dit is ons team, de Vroege Hemelvaartclub. Met op het podium Stone. Ze staan deze zomer op Cactus Festival en Rock Zottegem. Ze spelen nu voor u Autonomy.

0: is onze 10e verjaardag. Feest mee op
1: Marktkastje Online.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Oh, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.

0: En zo wordt het 7:58. Goedemorgen en van harte welkom in ons klein, exclusieve hemelvaartclubje.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: We zitten er samen in dat clubje van de verzamelde harde werkers op een feestdag, die toevallig ook allemaal houden van steengoeie muziek, zoals pakweg de heerlijke samenwerking van Ray met filmcomponist Hans Zimmer. En er zit nog een interessante boodschap in ook over samen met je vrienden of ja, vriendinnen ontsnappen uit de dagelijkse sleur. Op je hakken. Click, clack, symphony. Did you know the-

0: Goedemorgen, donderdag 14 mei. Thomas uit Oosterzeel, het is al vroeg op de baan, stuurt hij in onze app. Bankier Bruno die zegt dat het nu lekker rustig is op de weg. En dat klopt, want veel mensen pakken natuurlijk hun verlengd weekend. En Liene uit Aalst stuurt dat ze helemaal geen vroege vogel is. Maar, ja, Liene, vertel het zelf maar. Hè.
1: Ja. Ja, ik ben zo net drie fietsers gaan afzetten voor een rit met 1000 kilometer voor kom op tegenkanker.
0: Oh, klein applaus. Want goedemorgen, Liene. Hoe vroeg was het?
1: De wekker stond om 5:30.
0: En normaal sta je op om?
1: Om 7:00, 7:30.
0: Dat is toch super plezant.
1: Of in het weekend iets later.
0: Alleen maar, dat is toch super plezant om zo eens veel vroeger op te staan, toch?
1: Als het is voor het goede doel, valt dat goed mee.
0: Voilà. Want je hebt ook je deel gedaan door fietsers af te zetten. En fiets je dan zelf niet mee dit jaar?
1: Vandaag niet. Ik fiets zaterdag, maar wel de namiddagrit. Dus dan moet ik niet zo vroeg opstaan.
0: Wel, misschien moeten we even uitleggen. Het heeft allemaal te maken met de 1000 kilometer tegen kanker. Die beginnen vandaag. Kan jij het eens kort samenvatten? Wat gebeurt er dan bij die 1000 kilometer?
1: Op 4 dagen wordt er eigenlijk 1000 kilometer gefietst. In ritten van 125 kilometer. En je kan kiezen ofwel een solo-rijder die de volledige 1000 kilometer doet. Ofwel in een ploeg waar je met verschillende fietsers een rit voor de rekening neemt. Dus
0: we hebben hier ook een paar diehard collega's zoals Nona van Brakel en onze nieuwslezer Jonas Maas doen ook mee. Liene, hoe is dat voor jou als je zo aan het fietsen bent voor het goede doel? Hoe voelt dat?
1: Dat is heel leuk. Zeker omdat er in de dichte omgeving wel wat mensen zijn die aan het vechten zijn tegen kanker. En dan hoor je ook al die verhalen onderweg. De goede, maar ook soms de slechte. Maar zeker ook de goede. Het is toch een verbondenheid die je voelt als je aan het fietsen bent. Hè.
0: Absoluut. Liene, goed bezig. Ook door fietsers af te zetten. Ga je dan nu direct terug in je bed liggen? Want dat gaat niet meer. Hè. Dat lukt toch niet?
1: Nee. Het zonnetje schijnt. Ik ga een goede tas koffie drinken en wakker blijven.
0: Geniet ervan. Vandaag moeten zoveel mogelijk zon meepakken tussen de buien door. Dus doe dat maar.
1: Absoluut.
0: Fijne morgen nog.
1: Dankjewel.
2: Studio Brussel.
3: Pianotapes.
0: Ik ga dat hier ook heel mooi afsluiten met nog een pianotape van Oliver Simons van Bazaar. Hij heeft deze week zijn nieuwe single Looper gespeeld bij ons op de piano. En die paarse piano kan je ook allemaal herbekijken.
3: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Studio Brussel.

0: Tame Impala komt eraan en tussendoor maak ik ook nog graag tijd voor een kleine rechtzetting. Bankier Bruno uit Holsbeek, die ik daarnet vermeldde, blijkt helemaal geen bankier te zijn. Maar hij gaat wel werken op de bank als boomverzorger. Omdat de mensen van de bank niet werken vandaag, kan hij daar eindelijk in volle rust de bomen eens gaan snoeien. Bomensnoeier Bruno, dus bedankt. Of zoals ze in Scandinavië zeggen, tak.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Getnet komt naar je toe met de Hallo Coquette zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Getnet coquettes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Getnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Coquette zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kidnetvoorouders.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Goedemorgen, het is donderdag, het is 14 mei. En als je jarig bent, dan ben je niet alleen. Martin Garrix, die wordt 30 jaar. Ik vond dat nu misschien net iets te heftig voor dit uur. Misschien straks, maar David Byrne is ook jarig. Wordt 74 jaar. David Byrne van Talking Heads, hier met Once in a Lifetime.

morning, Rick en Stubru crew. Lees ik in een bericht van trouwe luisteraar Shari uit Overpelt. Dat is tof. We zitten samen in de vroege hemelvaartclub. Met straks ook de papa van Angel. Die speelt bas op het nieuwe WK-lied. Leg ik straks nog wel uit. Zo na het nieuws van 8 uur. Maar nu dus de OG van Laken. Dus namelijk zijn dochter Angel. Samen met Justice, What You Want.

0: VRT 1.
1: Volg de tweede halve finale live.
2: Let the Eurovision Song Contest begin!
0: Op VRT 1 kan je met Peter van de Veire kijken naar het Eurovisie Songfestival. Op VRT Canvas staat Otto-Jan dan weer klaar om te quizzen in Campus Cup. En op VRT Max vind je nog meer spanning met het nieuwe seizoen van Triggerpoint. Tot vanavond.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
5: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Studio Brussel. Een hele goede morgen, het is 8 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Jannik Aerts.
8: De UGent wil alle Israëlische samenwerkingen stoppen. De Universiteit Gent gaat dan toch versneld uit de laatste 5 problematische projecten met de Israëlische partners stappen. Dat zegt rector Petra de Sutter na de raad van bestuur gisteravond. Intussen wordt wel nog altijd het gebouw van de UGent bezet, het UFO-gebouw, door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen nog altijd dus dat die samenwerking wordt stopgezet. Maar de UGent zegt nu dat ze met deze beslissingen tegemoet komt aan de eisen van de bezetters, maar benadrukt wel dat enkel de projecten stoppen als de instellingen betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten. Testaankoop wil dat Europa ingrijpt bij de terugroepacties voor auto's. Er moet 1 centrale aanpak komen. Een reportage van Pano van gisteravond toonde aan dat tientallen diesel-BMW's in brand vlogen door een constructiefout en dat de terugroepactie daarvoor al sinds 2018 aansleept. Testaankoop zegt dat de autobouwers de verantwoordelijkheid nog te vaak leggen bij de consumenten zelf.
9: Het is zo dat zij nooit grote publieke communicatiecampagnes zullen doen wanneer zij vaststellen dat er een probleem is met hun auto. Ja, en dus eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd om zelf te weten, valt mijn auto onder een terugroepactie, vanzelf een afspraak te maken bij de garage. En dat is onverantwoord als je ziet wat voor gevolgen de problemen bij auto's uiteindelijk toch wel kunnen hebben.
8: Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi. Gisteren viel er daar een boom op een trein aan het station Ukkelstalle. Niemand raakte gewond, maar de kabels aan de bovenleiding raakten wel beschadigd. Vanmorgen is 1 treinspoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog wel gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 treinreizigers geëvacueerd worden. Het federaal parlement heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Want nu is het vaak moeilijk werken voor de politie, zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, zegt dat de fusie niet alle problemen zal oplossen, maar het is wel nodig, zegt hij.
10: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafiek goed te kunnen voeren.
8: Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is nu in de hoofdstad Peking ontvangen door de president Xi Jinping. Trump noemde de Chinese president een grote leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
11: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
8: Het staatsbezoek van de VS aan China duurt nog tot morgen. Vandaag vallen er hier en daar nog eerst wat buien, met ook kans nog op onweer en korrelhagel. In de loop van de dag wordt het droger met meer opklaringen, maar het wordt wel niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt wel wat droger.
12: Rick staat op.
6: Jojo.
12: Rick Boy.
6: Extra veel muziek vandaag in al het tweede verlengde weekend van mei. Mocht je niet uit bed geraken, laat dan het vriendelijke handgeklap van Nathaniel Radcliffe zijn werk doen.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

Er is dus een nieuw Belgisch WK-lied. Vorige week onze hotshot. En je kunt het stilaan meezingen, vermoed ik. Het is gebaseerd op dit nummer uit 1981. Nummer Allee Allee van de band Allee Allee. Sylvie Crush en Romeo Elvis hebben daar een ding mee gedaan. En ik moest nog verklaren wat de papa van Angel ermee te maken heeft. Dat is natuurlijk ook de papa van Romeo Elvis. En die speelt bas op dit lied. Klein wist je dat je...

0: Goedemorgen, snoezers en harde werkers.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
0: Van harte een happy hemelvaart van mij voor jou. Of je nu werkt of niet. En ook voor Vrouwtje, want ik vind het heel tof hoe dat in onze eigen taal van die herkenbare situaties schetst. Zoals, hoe zit het met romantiek nadat die eerste prille verliefdheid is weggeëbd? Jaar na jaar is dit.

0: countryband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Voorstationaal in Brussel. Ontdek hun nieuwe album Double Infinity live. Tickets en info livenation.be. Een magische avond met Big Thief. Samen met Studio Brussel.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Yeah!

Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Studio Brussel, live.

0: Dank u wel, Adèle. Het weekend begint op donderdag, het is 14 mei. Verwacht vandaag toch een paar buien. Misschien zelfs onweer en het wordt niet warmer dan 12 graden.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het is 8:30 en ik haal onze hotshot erbij, die heet Forget Me. Is handgemaakt door de genaamde Joachim Liebes, ook wel de Haunted Youth. Vorige week bracht hij zijn tweede plaat uit, Boys Cry 2. Oh, klopt. En het gaat echt wel weer diep.
2: Je bent maar zo gelukkig als je jezelf behandelt of zo. Je bent maar zo in touch met jezelf als dat je voor jezelf kunt caren of zo. Ondanks dat een hele donkere, agressieve plaat is, zit daar ook heel veel self-care in of zo.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit

0: Youth, Forget Me.
1: Yo, wij zijn de Hand Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de Hot Shot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

0: Robin vanaf overmorgen in Amsterdam. Harry Styles begint zaterdag aan 10. Johan Cruijff Arena's met Robin als special guest. Ik heb nu ook een special guest van net iets verder dan Amsterdam. Stond een paar jaar geleden ook in de halve finale van Eurosong. Maar met een gekke afloop. Joost Klein binnen 1 minuut.
1: Gaan we uit Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
2: Impressive.
1: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op 4 Max.
3: Good shot, baby.
4: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
5: alles is gesorteerd.
4: Kast. Voor de interieurlover, de...
5: Amai zeg, wat een eyecatcher.
4: Kast. Voor de ouder, de...
5: Van wie is deze eigenlijk?
4: Kast. En voor de tiener, de...
5: Raak mijn spullen niet aan.
4: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
6: Maatkasten.online.
4: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen... Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Ik ben Joost en je luistert naar...

kerstocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: vanavond de tweede halve finale van Eurovision. Hey, we moeten het eens hebben over dit hier.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Fien Germijns.
0: En vanaf 1 juni gaat onze legendarische collega Fien op zoek. En we gaan op zoek met haar mee. Ben jij het nieuwe radiotalent van morgen? Dat is de vraag. Want dan zijn we naar jou op zoek, specifiek. Je kan je inschrijven voor de grote prijs Fien Germijns via VRT Max. Dan kan je binnenkort bewijzen dat je een plekje waard bent hier achter de microfoon. Je hebt nog even tijd om je in te schrijven, maar het kan ook gewoon nu al tijdens Cryogen, dat is de nieuwe single van Muse.
2: Studio Brussel.

0: En zo wordt het 9 voor 9.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
1: Rick Boy.
0: Een hele goede morgen, muzieklovers. Ja, even focussen op de nummers vandaag, want veel regen of buien zoals gisteren. Straks misschien zelfs nog een onweertje. Vandaag een feestdag. Hopelijk heb je leuke plannen of als je moet werken vandaag. We doen nog de hele dag mee met Out of Office vandaag op Studio Brussel. Met extra veel weekendmuziek. We zoeken de zon in Bastille zo meteen. Of nu Olivia Rodrigo met haar nieuwe Drop Dead.

0: kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Mama, is mijn broodels klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
4: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Je bent zo lekker.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
1: Hoogstraten aardbeien.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 9 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Yannick Aerts.
11: De UGent wil problematische Israëlische samenwerkingen stoppen. De universiteit gaat versneld uit 5 projecten stappen met Israël. Dat heeft de Raad van Bestuur gisteravond beslist. Intussen wordt nog altijd het gebouw van de UGent bezet door pro-Palestijnse actievoerders, waar eind mei de examens doorgaan. Director Petra de Sutter zegt dat ze met deze beslissing tegemoet komen aan de eisen van de bezetters.
12: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken, ja, misschien wel onder de omstandigheden is genomen, maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen, de 5 laatste projecten samen aanpakken.
11: Testaankoop wil dat Europa ingrijpt bij terugroepacties voor auto's. Er moet een centrale aanpak komen. Een reportage van Pano van gisteren toonde aan dat tientallen diesel-BMW's in brand vlogen door een constructiefout al de voorbije jaren en dat de terugroepacties daarvoor al sinds 2018 aansleept. De testaankoop zegt dat de autobouwers de verantwoordelijkheid nog te vaak leggen bij de consumenten zelf.
13: Het is zo dat zij nooit grote publieke communicatiecampagnes zullen doen wanneer zij vaststellen dat er een probleem is met hun auto. Ja, en dus eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd om zelf te weten, valt mijn auto onder een terugroepactie, vanzelf een afspraak te maken bij de garage. En dat is onverantwoord als je ziet wat voor gevolgen de problemen bij auto's uiteindelijk toch wel kunnen hebben.
11: Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi. Gisteren viel er een boom op een trein aan een station van Kostallen. Niemand raakte gewond, maar de kabels aan de bovenleiding raakten wel beschadigd. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 mensen geëvacueerd worden. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grote drone- en raketaanval gedaan op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 1 dode en 16 gewonden gevallen. Er zijn ook verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door de brokstukken van de neergehaalde drones. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland aangevallen.
14: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
11: Ja, het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan China is begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door de Chinese president Xi Jinping. De bedoeling is om de relaties tussen de twee grootmachten te verbeteren. En Veerle de Vos, waar hebben ze het eigenlijk over gehad?
15: President Trump noemde Xi zijn goede vriend en zei dat de relaties tussen beide grootmachten alleen maar beter zullen worden. Xi was iets voorzichtiger en waarschuwde Trump. Alleen als de Verenigde Staten zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen beide landen goed blijven. Taiwan is een democratisch eiland dat China maar al te graag wil inlijven als dat moet met geweld. En voorgangers van Trump, zoals president Biden, hebben altijd gezegd dat ze zich daartegen zullen verzetten.
11: Het staatsbezoek duurt nog tot en met morgen. Vandaag vallen er eerst nog buien met kans op onweer en korrelhagel. Maar in de loop van de dag wordt het stilaan overal droger, met meer opklaringen ook. Maar het wordt wel niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het fris met buien en het weekend wordt droger.
1: Hoogstraten aardbeien.
5: Studio Brussel.
1: Rick staat op.
9: Jojo.
5: Rick Boy.
9: Het weekend begint deze week op donderdag met deze hemelvaartdag. Happy hemelvaart iedereen. Of zoiets. Lizzo laat nu van zich horen met Good as Hell.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music. I do my

Zullen we anders eens een regenplaat spelen? Een echte regenplaat. Ook al is het natuurlijk een liefdesliedje over wanneer het net iets minder goed gaat. Al tijdloos sinds 1991 van Guns N' Roses, November Rain.

bijna 9:15 en ik beloof u vanaf nu geen regenplaten meer. Alleen maar zoveel mogelijk tegengewicht in onze lenteplaylist, zoals Alice May dadelijk. En om te beginnen, de Nederlanders van Another, die graag house mixen met disco, funk en jazz, want waarom niet? Ze staan ook op Weekend Dance deze zomer met deze Talk to You.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Ah, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbuild.
1: Generatie plantrekkers die beeldt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: Studio Brussel, live.

Geen feestdag radioplaylist zonder Amy Winehouse. Allemaal een heel goede morgen. Studio Brussel. Rick staat op. Op de baan voelt het helemaal niet als donderdag, stuurt Lisa in onze Studio Brussel app. Ja, dat is hemelvaart for you. Geen lange donderdagfiles. Veel mensen maken er een lang weekend van. En als je werkt, dan doen wij met jou mee vandaag. Phoebe Bridgers, die is bezig met nieuwe muziek. Op haar eerste soloshow in 3 jaar heeft ze vorig weekend wat nieuwe nummers live uitgeprobeerd. Telefoons en camera's die waren verboden. En natuurlijk terecht. Ik speel nog eens een nummer van in de volle coronaperiode. Dat gekke jaar 2020, toen muziek zo nodig bleek. Kyoto van Phoebe Bridgers.

Nee, dit niet salami, het heet Jamaican Bam Bam van Ugel en Solto. Vanmorgen vroeg belde ik met luisteraar Liene, die net als heel wat andere luisteraars gestart is aan de 1000 kilometer van kwop tegen kanker, die beginnen vandaag. Ook onze Nona van Brakel en Jonas van het Nieuws doen mee. Iedereen veel succes samen tegen kanker. Dit is

voor alle fietsers en iedereen die meewerkt aan of support het voor de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker. Stel dat je iets te veel druppels voelt op de fiets vandaag. Zing dan gewoon op zijn superdiesels over een ticket naar de zon. Het is 5:05 en heel goede morgen.

0: Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Mannekes,
4: vader,
3: hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
4: Vandaag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En wat is het vandaag nog?
5: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
6: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Ja, hoe meer het regent, hoe meer ik kan beginnen dromen van de festivalzomer. Die eigenlijk al een beetje bezig is zelfs. Maar vanaf maandag gaan hier 3 trio's strijden om dat gouden festivalbandje. Je kan alles volgen vanaf maandag 4 uur bij Nona en Thibaut of op onze socials.
1: Check alles van het gouden festivalbandje
2: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Iemand die er ook bij zal zijn op de festival staan onder meer Gladiolen, Rock Werchter, Rock Herk, Campo Solar, Locus Feest, Maanrock. Ik kan nog even doorgaan. Young Yellow. Dit is de nieuwe single Ben Er Nog.

steken een hele dag extra weekend vibes in onze playlist. Na het nieuws van 10 uur Out of Office met een stem die recht uit de hemel komt gevaren. Kenneth Bert. Ik heb nog Kate Nash na de bijzonder aangename solo-uitstap, vind ik, van Leonard Korvitz. Met de catchy single Tambourine. Lenny.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
4: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
5: Met mij, Lieven Scheren.
4: En met mij, Hetty Halsmoortel.
3: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
6: Op Domein Tuijenbroek.
3: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
7: Een ticket naar paradijs.
8: Elke maand.
7: Romantisch weekend in Parijs.
8: Elke maand.
7: Leren surfen op Hawaii.
8: Elke maand.
7: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
8: Elke maand.
7: Pizza's proeven in Milano.
8: Elke maand.
7: Tacos maken in Mexico.
9: Win for life.
10: Win for life. Win
9: tot 5000 euro elke maand.
10: Elke maand, elke maand, elke maand.
9: Je leven lang. Speel Win for life online of in je winkel.
11: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
14: Ja!
15: Maar ja...
13: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
16: Oh ja.
17: Maar ja.
13: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
14: Oh ja. Maar ja.
13: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: Goedemorgen, het is 10 uur.
21: VRT Nieuws
20: met Jannik Aert.
22: De UGent wil problematische Israëlische samenwerkingen stoppen. De Raad van Bestuur van de Universiteit heeft gisteravond beslist om uit de laatste 5 projecten met Israëlische partners te stappen. Intussen wordt nog altijd het gebouw van de UGent bezet door pro-Palestijnse actievoerders waar eind mei de examens doorgaan. Director Petra de Sutter zegt dat ze met deze beslissing tegemoet komt aan de eisen van de bezetters.
23: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken ja, misschien wel onder de omstandigheden is genomen, maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
22: Bij de Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani daar een concert zal geven. Hij veroorzaakte vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gentfestival, omdat hij niet genoeg zich zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van de Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel. En dat pikken de leden niet, zegt een van hen, ook minister van Staat, Jos Gijsels.
24: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk. Als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volken, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt in de westelijke Jordaanhoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren.
22: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitoefenen op verschillende plaatsen in Oekraïne. Het aantal slachtoffers is op dit moment eigenlijk niet helemaal duidelijk. Dat zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
25: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens ja, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel. Gisteren was het in het hele land raak. Gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev het doelwit.
22: Eind vorige week was er nog een 3-daagse gevechtspauze tussen Oekraïne en Rusland. Vandaag vallen er eerst nog buien met kans op onweer en korrelhagel, maar in de loop van de dag wordt het wel droger met wel meer opklaringen, al zal het wel niet warmer worden dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien en het weekend wordt dan weer ietsje droger.
26: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
27: Maatkasten Online.
26: Studio Brussel.
1: Brussel.
5: Out of office.
1: Kenneth Bert.
6: Zelfs op een feestdag heb je om 10 uur rendezvous met Prince. Hij geeft jou duizenden kussen en knuffels. En ik hoop dat de rest van jouw dag even liefdevol wordt.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Een zeer goeiemorgen. We zitten aan het begin van een verlengd weekend voor veel mensen. Het slechte nieuws is dat het weer een beetje triest wordt. Het goede nieuws is dat we dat proberen te counteren met een hoop muziek, zoals Muramasa met What If I Go.

Zaterdag begint Harry Styles en zijn concertreeks in Amsterdam. Hij gaat daar 10 keer spelen in totaal. En het gaat nu vooral over de lege zitjes, de blauwe bolletjes in Ticketmaster. Want er zijn nog heel veel tickets over voor zijn concerten daar in Amsterdam. Je hoort nu Editors met een recent nummer dat in de smaak valt. Dit is Call It In.

0: Live. Samen met Humo en Studio Brussel.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche beperkt.

vandaag 14 mei, een feestdag voor veel mensen. En Dan Auerbach is jarig. Als je denkt, wie was dat ook alweer? Dat is de zanger en gitarist van de Black Keys. Hij wordt 47 jaar en rockt vooral nog altijd, zoals bij Go van de Black Keys.

is al 10:30 gepasseerd en ik heb een heerlijk live nummer voor jou. Het is afkomstig van Moby. Hij speelde het op het Amerikaanse festival Coachella een tijd terug. En daar had hij versterking. Jacob Lusk kwam meezingen. Kan je eventueel ook kennen als de zanger van de band The Gabriels. Alleszins, Moby en Jacob Lusk brachten een heerlijke live versie van het nummer Natural Blues. Kunnen we alleen maar hopen dat het ook zoiets wordt op Rock Werchter, want Moby is daar een van de headliners. Dit is Natural Blues.

0: lage belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go voor info naar telenet.be.

0: net zoals sommige mensen, blijft de hotshot ook gewoon verder werken op deze feestdag.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het zijn drukke tijden voor de Haunted Youth. En na 4 jaar hebben ze nog eens een nieuwe plaat uitgebracht. Boys Cry 2. Ze hebben 4 keer in een uitverkocht Koninklijk Circus gespeeld. En dan ook nog eens hun grootste zaalshow ooit aangekondigd. Dat is voor volgend jaar in maart in de Lotto Arena. Het kan niet op. En dan leveren ze deze week ook nog eens de hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit

dikke knuffel van Nick Cave op een best frisse dag in mei. De Ierse boys van Fontaine's D.C. die zijn er nu bij. Ze proberen jou helemaal op te zwepen met hun nummer A Hero's Death.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedemiddag, het is 11 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Janneke Aert.
9: Een boerderij is volledig afgebrand. Dat gebeurde in Dendermonde in Oost-Vlaanderen. Daar hoorden de buurtbewoners gisteravond luide knallen, waarna het landbouwbedrijf in vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden wel gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde ook te veel rook in en werd even naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu weer thuis. De brand is volledig geblust. De schade is groot, maar er zouden geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij die brand. De UGent gaat de laatste 5 problematische Israëlische samenwerkingen stopzetten. Intussen wordt een gebouw van de UGent wel nog altijd bezet door de pro-Palestijnse actievoerders, waar eind mei trouwens de examens nog doorgaan in het gebouw. Rector Petra de Sutter zegt dat ze met deze beslissing tegemoet komt aan de eisen van de bezetters.
10: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken misschien wel onder de omstandigheden is genomen, maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen, dus te zeggen, de 5 laatste projecten samen aanpakken.
9: Bij de Bolzar in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur omdat de Israëlische dirigent Lalaf Lashani daar ook een concert zal geven. Hij veroorzaakte vorig jaar veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij daar ook niet genoeg zou zijn uitgesproken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van de Bolzar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. Dat zegt ook een van hen, de minister van Staat, Jos Gijsels.
11: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk. Als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren.
9: Vandaag vallen er eerst nog buien met kans op onweer en korrelhagel, maar in de loop van de middag wordt het overal steeds droger met meer opklaringen, maar het zal niet warmer worden dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien, het weekend wordt wel wat droger.
12: Studio Brussel.
13: Out of office.
12: Kenneth Bert.
7: Misschien wordt het een rustiger luid donderdag bij jou, misschien ook niet. Alleszins, Dino, het geeft nu een lichte aanmoediging om te bewegen met Shed My Skin.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Over een dikke maand gaan Foo Fighters optreden op Pinkpop, gigantisch festival niet zo ver over de grens in Nederland. En daar gaan ze dan ook hun album meebrengen dat ze recent nog hebben uitgebracht. Dat is Your Favorite Toy. En daaruit hoor je nog eens het nummer Window van

We gaan nog eens kennis maken met Camille Yembe, Belgisch talent waar zeer veel van verwacht wordt. Haar debuutplaat komt er volgende week aan en deze Rien à fêter is een goede.

0: Frank Ocean hoor je zo meteen met een nummer dat eigenlijk super tijdloos is, Last.
1: Kitnet komt naar je toe met de Hallo Coquet zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Kitnet coquetjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Kitnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Coquet zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kitnetvoorouders.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Studio Brussel, live.

precies. Alsof we al op een festival staan, bijvoorbeeld Horst. Dat festival begint vandaag in Vilvoorde. Alleszins, de Britse producers van Prospa en Clooney zorgen nu voor zeer feestelijke vibes. Free your mind.

Voor iedereen die nog altijd niet echt goed wakker is rond 11:30 op deze hemelvaartsdag. Good Charlotte komt wat helpen. De drummer gaat alleszins helemaal los tijdens deze Lifestyles of the Rich and Famous.

0: Het is vandaag buiten met donkere wolken te doen en zo meteen laten ze het ook donderen bij Ghost met Marianne Cross.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Britse zangeres Arlo Parks heeft een crush op iemand, maar ze weet niet of die ook wordt beantwoord. Het is allemaal een beetje dubbel, daar gaat Two Sided over. Zweterig nummer van Arlo Parks.

is Hemelvaart, maar vooral ook Disco Donderdag. Een nieuwe aflevering van Disco Donderdag kan je terugvinden op het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En hier is het tijd voor de Disco Volante van Ida.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik rij nooit meer met een BMW rond. Hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Fantasia Festival.
7: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
6: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
7: Andro Nedic, Lil Kleine, Poef, André Hazes,
6: Koen,
7: Mark WDK en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
6: Tickets via fantasiafestival.be.
7: Samen met M&M.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
8: joehoe,
10: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
11: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Krevel.
13: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
14: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Studio Brussel.
16: Goedemiddag, het is 12 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Met Melina Verbeek.
18: Er zijn veel meer BMW's in brand gevlogen op de weg. Er zijn de voorbije jaren geen tientallen, maar honderden BMW-diesels in brand gevlogen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op de Pano-reportage van gisteren. Pano ontdekte dat er tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen door een technisch probleem. BMW startte in 2018 met terugroepacties, maar die slepen nog altijd aan. Onafhankelijk branddeskundige Erwin de Buk.
19: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een honderdtal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een 20-tal gevallen van brand, maar een 10-tal, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
18: Aan de Universiteit Gent gaan de pro-Palestijnse actievoerders het UFO-gebouw blijven bezetten. Gisteravond heeft de Raad van Bestuur van de UGent beslist om versneld uit de 5 overgebleven projecten met Israëlische instellingen te stappen. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen veel kritiek door het conflict in Gaza. Maar de actievoerders aan de UGent vinden de beslissing van de Raad van Bestuur onvoldoende.
20: Het is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren, moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
18: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de brand in een boerderij volledig geblust. Buurtbewoners hadden gisteravond luide knallen gehoord, waarna een grote brand uitbrak in het landbouwbedrijf. Er is enorm veel schade. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden wel gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde ook te veel rook in en werd even naar het ziekenhuis gebracht. Hij is nu weer thuis. En straks om 3 uur spelen Anderlecht en Union de bekerfinale in het voetbal. Het Koning Boudewijnstadion in Brussel is helemaal uitverkocht. Peter van den Bemt blikt vooruit.
21: Zowat alle statistieken spreken het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse, met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge. Maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
18: Veel buien hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger en we halen tot 12 graden. Morgen eerst nog droog, later opnieuw buien. Ook zaterdag eerst zonnig en daarna wisselend bewolkt met buien. Vanaf zondag iets zachter.
1: Out of office.
15: Kenneth Bert.
17: Terwijl wij al eens kunnen beginnen dromen van een heerlijke lunch, gaan ze bij Imagine Dragons met volle energie vooruit. Je hoort Whatever It Takes.

Een zeer goede middag. Het weer wil niet mee, maar ik hoop dat je toch al een heerlijk begin hebt gehad van dit verlengd weekend. Voor de muziek zorgt Studio Brussel alleszins, dus daar hoef je zeker geen zorgen in te maken. Going Shopping is dit van The Strokes. Like a tiger.

Isaac Rue heeft een aantal jaar geleden de nieuwe lichting gewonnen. En hij is nu terug met nieuwe muziek. Je hoort Young Heart. En dat zal je ook live kunnen horen op Gladiolen Festival volgende week in Olen. Daar speelt hij. En Isaac Rue heeft ook nog een show in de AB aangekondigd. Dat is voor februari volgend jaar.

0: Sean Rux laat ons dromen zo meteen van de zomer met Burning.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo.
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
3: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
6: Studio Brussel.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Studio Brussel, live.

Zometeen hoor je muzikale legendes. En dan heb ik het over Pink Floyd met The Wish You Were Here. Eerst iemand die nog maar aan het begin staat van haar carrière. Nog geen legende, maar het is allemaal veelbelovend. Violet Grohl hoor je met Thumb.

tijdloze muziek gaan we naar gestoorde muziek. Ik hoop dat je alles kan loslaten vandaag qua stress. Een beetje het gevoel van Loco Loco gaan samen met Reinier Zonneveld en

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
9: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
8: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
9: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
8: Nee.
9: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
8: Ja, wel zoiets.
9: Je weet het niet, hè, mama.
10: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
11: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
13: Studio Brussel.

twee broers uit Nieuw-Zeeland ga je nu aan het werk horen. Henry en Pierre. Ze maken al sinds het middelbaar muziek. Zijn al zo'n 10 jaar bezig. En vooral ook heel goed bezig met hun band Ballo Brigada. Mogen ze deze zomer optreden op Rock Werchter. En je hoort waarom, want hun nummer So Cold klinkt super.

Meer dan 5 jaar geleden maakte Dominic Fike het nummer White Keys. Om de een of andere reden vergat hij dat nummer, maar heeft het dan uiteindelijk een paar maanden geleden uitgebracht. En daar zijn we niet rouwig om. Het klinkt zorgeloos, deze White Keys.

Gunter Dessemblanc gaat jou verder gezelschap houden op deze feestdag. Het wordt een feest ook sowieso na 1 uur. Je hoort nu nog Olivia Rodrigo met Drop Dead.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Ketnet viert feest met Like Me.
4: Tijd om te leven.
3: Wij komen
5: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
3: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
4: Want ik ben Like Me.
3: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
4: Tot dan!
3: Van 14 tot en met 17 mei.
4: Want ik ben Like Me.
3: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
6: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Een hele goede middag. Het is 1 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Dit is Melina Verbeek.
12: Er zijn veel meer BMW's in brand gevlogen op de weg. Er zijn de voorbije jaren geen tientallen, maar honderden BMW-diesels in brand gevlogen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op de Pano-reportage van gisteren. Pano ontdekte dat er tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen door een technisch probleem. BMW startte in 2018 met terugroepacties, maar die slepen nog altijd aan. Onafhankelijk branddeskundige Erwin de Buk.
13: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een 100 die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een 20-tal gevallen van brand, maar een 10-tal, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan 100.
12: Aan de Universiteit Gent gaan de pro-Palestijnse actievoerders het UFO-gebouw blijven bezetten. Gisteravond besliste de Raad van Bestuur van de UGent om versneld uit de 5 overgebleven projecten met Israëlische instellingen te stappen. Maar de actievoerders willen dat de UGent alle banden met Israëlische partners verbreekt door het geweld in Gaza.
14: Het is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
12: In het UFO-gebouw vinden eind mei examens plaats. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi vinden allebei dat de straat van Hormuz weer open moet, zodat er opnieuw olie uitgevoerd kan worden. Dat zegt het Witte Huis na de eerste ontmoeting tussen Xi en Trump in Peking. Maar volgens China heeft Xi de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan, een eiland dat China wil inlijven. De VS hebben Taiwan in het verleden altijd gesteund. China wil dat de VS zich niet langer bemoeien met de kwestie Taiwan, anders dreigt de relatie tussen de VS en China te verslechteren. En straks om 3 uur spelen Anderlecht en Union de bekerfinale in het voetbal. Het Koning Boudewijnstadion in Brussel is helemaal uitverkocht. Veel fans willen het live meemaken en de sfeer zit er al goed in.
15: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
16: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat heffen. Ja.
17: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
18: Supporter van Anderlecht. Ja, het is regenweer, dus sowieso een jas. Paarse jas van Anderlecht aan.
19: Ik kom nu al derde keer na elkaar naar de bekerfinale als underdog. Hopelijk is het nu de goede keer.
20: Voorlopig zit de sfeer goed. Ik denk dat het zelfs nog veel meer gaat losbarsten. Sowieso.
12: Veel buien vandaag hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger en we halen tot 12 graden. Morgen eerst nog droog, later opnieuw buien. Ook zaterdag eerst zonnig en daarna wisselend bewolkt met buien. Vanaf zondag iets zachter.
21: Brussel. Out of office.
22: Gunter Desamblant.
10: Een hele goede middag. Op deze hemelvaartsdag prazen wij de Lord met nu A$AP Rocky en Skepta.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music.

0: Velveteen, Arctic Monkeys.
1: Robin is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexy Stential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Studio Brussel, live.
4: Deze week werd bekend dat Dress Like Boys te zien en te horen zal zijn op Gent Jazz. Vrijdag 3 juli moet je aanvinken in jouw agenda. En dan kan je in de stad van licht en liefde naar deze healing gaan kijken en luisteren.

En nu zaterdag, dan staan deze mannen van De La Soul op het Copadoc Festival. En ik zie dat er nog tickets zijn, dus haast je. Als jij nog eens live aan het werk wil zien.

0: waren Kings of Leon. En zometeen vuurwerk met Purple Disco Machine.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Een stralende huid, dat kan met de misthuif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, maar ik wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco, Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja...
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja!
11: Maar ja...
5: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
8: Oh ja!
9: Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
14: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
15: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.

Daft Punk en Around the World. First Light, zo heet het nieuwe James Bond videogame. En deze Lana Del Rey heeft daarvoor deze titelsong gemaakt. Dit is dus met First Light.

0: over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service? Wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
9: Laat het los, laat het gaan.
8: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
10: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
11: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
12: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
13: Met mij, Lieve Scheren.
12: En met mij, Hetty Halsmoortel.
11: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
14: Op Domein Tuijenbroek.
11: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
1: Een hele goede middag. Het is 2 uur.
17: VRT Nieuws.
1: Hier is Melina Verbeek.
18: De spanning stijgt voor de bekerfinale. Over een uur spelen Anderlecht en Union de bekerfinale in het voetbal. Het Koning Boudewijn Stadion in Brussel is helemaal uitverkocht. Deze supporters zien het helemaal zitten.
19: Op de Unions, gezellig. Een puntje erbij. Ja.
20: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
21: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat even. Ja.
22: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
23: Supporter van Anderlecht. Het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht daar.
18: In Holsbeek in Vlaams-Brabant is een straat afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten en de rust terug te brengen. Wie in de buurt woont, blijft best binnen zolang de actie nog loopt. Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld in snel tempo wordt aangevallen. Dat zegt het ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur over de controles van langdurig zieken, zegt Beweging.net.
24: Er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land, dat maakt ons ook ongerust. Maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
18: En in Brugge kan de Heilig Bloedprocessie doorgaan. De Heilig Bloedprocessie is een religieuze optocht en een jaarlijks cultureel evenement in de stad. Er werd even gevreesd dat die dit jaar niet kon doorgaan door mogelijke regen, maar het kan dus wel. De waardevolle kostuums van de honderden figuranten zijn niet bestand tegen de regen. Burgemeester Dirk de Vouw had er alle vertrouwen in.
25: Normaal gezien zouden alle regenvlagen moeten voorbij zijn en dus kan de processie perfect uitgaan. Uiteraard, het is iets frisser dan normaal. Betekent ook dat onze figuranten wellicht wat koud zullen hebben. Sommige mensen op de tribunes worden aangeraden om warme kledij aan te doen. Ik ben ervan overtuigd dat de processie volledig zal kunnen in het droge uitgaan.
18: Veel buien hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger, tot 12 graden. Morgen eerst nog droog, later opnieuw buien. Ook zaterdag eerst zonnig en daarna wisselend bewolkt met buien. Vanaf zondag iets zachter.
26: Hoogstraten en
2: gestraten aardbeien.
0: Studio Brussel.
2: Out of office.
0: Gunter Desamblant.
1: Dit uur gaan we op hemelvaart met Lenny Lenny, Ramstein en Teddy Swims. Maar beginnen, dat doen we nu met Sam Fender.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Arman van Helden en You Don't Know Me. Hier niet zo ver vandaan vindt er straks de bekerfinale plaats. En ik kan je verzekeren, de mensen die daar nu al zijn, die zijn allesbehalve sober. Hier is Blue Eye.

0: En zometeen Calvin Harris en Pharrell.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Studio Brussel, live.

0: Dat waren de Bomb Funk MC's.
1: Studio Brussel.
2: Disco Donderdag.
0: Feestdag of niet, het is donderdag vandaag. En op donderdag doen wij van Disco Donderdag. Ik kan nu een nieuwe aflevering vinden op VRT Max. En we zullen al even in de stemming komen met een disco-nummertje van Sam Jacobs. Onze Jeroen de Lodder, die vertelt er je nu alles over.
3: Dit is disco uit Nederland. Niet dat het eraan te horen is. Het is vorig jaar uitgebracht, maar het nummer blijft tot vandaag nog steeds zachtjes groeien en bekender worden. En ik snap waarom. Sam Jacobs, I Don't Mind.
1: Elke donderdag een nieuwe aflevering van Disco Donderdag.
2: Via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Somber en Homewrecker. Niet somber zijn, want zometeen Nothing But Thieves.
1: Juni is al ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
3: joehoe,
2: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
7: Impressive.
6: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op 14 Max.
8: Good shot, baby.
9: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
10: Halleluja, brothers en sisters.
11: Halleluja, brother Bobby.
10: Vandaag is het weer zover.
12: Hemelvaartsdag.
11: Halleluja.
10: En wat is het vandaag nog?
12: Hemelse korting.
9: Welke hemelse korting, brother Bobby?
10: Nee tegen BTW, brother vader.
11: Halleluja, brother Bobby.
13: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
14: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
15: Oh my god, mama, dank u!
16: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
17: JBC! Voorwaarden op jbc.be.
18: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
19: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
18: U heeft toch geen binge-probleem?
19: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.

Metallica en Enter Sandman. Er is een wildgroei aan WK-nummers. Koen Kruk heeft er eentje, onze Joris Brijs en ook deze Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.

0: Dat was nog Macklemore.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
1: Wat doet de fabrikant?
5: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
10: Nee, Marieke wel. Kom.
12: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
11: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
13: Dat is goed vastgezet, hè?
11: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
13: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
11: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
13: Ja.
14: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Embuild.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
0: Een hele goede middag. Het is 3:00.
15: VRT Nieuws.
0: Hier is Melina Verbeek.
17: De bekerfinale in het voetbal kan beginnen. In het Koning Boudewijnstadion wordt rond deze tijd de aftrap gegeven van de bekerfinale tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bent, zijn ze er al aan begonnen daar?
18: Nee, nog niet voorlopig, want de scheidsrechters staan nog op het veld te wachten op de aanvoerders. Er is ook heel veel rookontwikkeling. Die komt uit het vak met Anderlecht supporters. Het Koning Boudewijnstadion nagenoeg uitverkocht natuurlijk voor een primeur. Een bekerfinale tussen twee Brusselse clubs. Een Brusselse derby op Brussels grondgebied. Union is toch in de ogen van iedereen de grote favoriet. De regerende landskampioen ook uit Anderlecht verlangt naar het eerste trofee in 2017. Begint eraan als underdog in de elftallen. Opvallend, geen plek in de basis bij Union voor Van der Perre. Een plaats op de bank ook voor Jari Berschaar. Zometeen, als er ook verdwenen is, de bekerfinale.
17: Dankjewel, Peter. In een huis in Tiene, in Vlaams-Brabant, is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. De resultaten zullen ook nog even op zich laten wachten. In Holsbeek in Vlaams-Brabant is een straat afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert volop met de man te praten en de rust terug te brengen. Wie in de buurt woont, blijft best binnen zolang de actie nog loopt. En in Brugge trekt de heilig bloedprocessie door de straten. De religieuze optocht lokt elk jaar enorm veel bezoekers. Er doen ook 2000 figuranten mee. Door het regenweer van vanmorgen is pas op het laatste moment beslist dat de processie kon doorgaan. Elke figurant draagt een speciaal kostuum en dat mag niet nat worden. Het is wel heel koud, maar deze figuranten gaan ervoor.
19: Blote armen, blote benen, maar jawel, je bent een Romein. Dus je doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling. Dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
20: Ik heb dubbele lagen en dan nog een keer zo... Ja. Een broek eronder aangedaan, stiekem, dat je niet kan zien. Dus.
21: Als Bruggeling vind ik dat dan kan en moet. En de sfeer is er ook. Ik werk ook achter de schermen voordien bij de strijkploeg. Dat motiveert dan nog des te meer.
17: In het westen is het al wat droger. Op andere plaatsen nog kans op felle buien en tot 12 graden vandaag. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Ook zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Vanaf zondag wel iets zachter weer.
6: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
15: Studio
2: Brussel.
3: Out of office.
2: Gunter Desamblant.
22: Ook dit uur kom je niks akkoord bij Studio Brussel. Want Tame Impala, Hugo en Youngblood komen eraan. Eest is hier. Killers.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Killers en Bones. In het Koning Boudewijnstadion zijn de voetballers in beweging gekomen voor de bekerfinale. En ook deze Salasu komt nu in beweging. Hier is ze met Move In.

0: Ez a betegen kell hibe, ez jövő szó, Jet.
1: De betoverende indie band Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Voorstationaal in Brussel. Ontdek hun nieuwe album Double Infinity live. Tickets en info livenation.be. Een magische avond met Big Thief. Samen met Studio Brussel.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel.

0: and Are You Gonna Be My Girl?
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Elke week dan krijg je bij Supersoul een nieuwe pianotape. Deze keer zit Oliver Simons aan onze piano. De beelden die kan je checken op het Supersoul kanaal van VRT Max. Hier is Oliver en zijn pianotape.
2: Pianotapes.
1: Studio Brussel.

0: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: Studio Brussel, live.

zomerse klanken van Hugel en Salto. De zomerse temperaturen, die moet je er dit weekend helaas zelf bij verzinnen. Zometeen Youngblood en Machine Gun Kelly. Eerst zijn hier Sons met Sun.

En dan neem ik jou nu mee naar het jaar 1994. Toen kwam dit nummer uit. Dit is You Don't Love Me van Downpan.

0: Zometeen hier bij Supersoul Ben Howard.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

Ben Howard en The Fear. Zometeen gaan we wegdromen met Eurythmics. Maar eerst dit Nederlands exportproduct. Dit is Martin Garrix.

Eurythmics en Sweet Dreams. In de bekerfinale tussen Union en Anderlecht is het op dit moment nog steeds 0-0. Straks in het nieuws van 4 uur hoor je er alles over. Eerst is hier Stone.

0: Yves en Gwen Stefani. Dat waren ze met Let Me Blow Your Mind. Studio Brussel blijft out of office op deze feestdag.
1: Ça va bien?
0: Zometeen krijg je het gezelschap van Bert van Steenbergen. Veel plezier.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Dit is Studio Brussel. Studio
3: Brussel. Het is 4 uur. Goedemiddag.
4: VRT Nieuws.
3: Melina Verbeek.
5: Het is voorlopig 0-0 in de bekerfinale. In de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union is de eerste helft gespeeld. Rust nu dus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Peter van den Bemt, hoe is die eerste helft verlopen?
6: Wel, je zou kunnen zeggen redelijk in het voordeel van Union, dat toch net iets meer initiatief had en ook de beste kansen. En ook een afgekeurde goal van Burgess op een vrije trap van Schoofs. Gekopt en gescoord, maar McAllister liep buitenspellen. Voor het overige nog twee goede schietkansen voor Zeneli en voor Biondic. Twee keer zat doelman Kozemans ertussen. Een vrije trap van Schoofs zoefde naast haar tegenover. Zette Anderlecht wel veel karakter en strijdlust, maar te weinig voetbal. En één ongevaarlijke trap van Hazard erover. Maar bij de rust blijft alles nog mogelijk in de Brusselse derby 0-0 Union tegen Anderlecht.
5: Dankjewel, Peter. In een huis in Tienen in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven gaat uit van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. Beweging.net, dat is de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld in snel tempo wordt aangevallen. Dat zegt ze ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Zo kregen de ziekenfondsen veel kritiek over de controles van langdurig zieken, zegt Beweging.net.
7: Er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land, dat maakt ons ook ongerust, maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
5: En in Brugge trekt de heilig bloedprocessie door de straten. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat die religieuze optocht kon doorgaan. Elke figurant draagt een speciaal kostuum en dat mag niet nat worden. De processie lokt elk jaar enorm veel bezoekers, maar er zijn ook heel veel vrijwilligers nodig, zegt de organisatie.
8: Er zijn ongeveer 2500 mensen betrokken achter de schermen, waarvan een kleine 2000 als figurant en een goede 500 mensen als medewerker achter de schermen. Dus ik denk aan de griemenmedewerkers, alle kledingmedewerkers, alle processiebegeleiders bijvoorbeeld. Al die mensen die zorgen ervoor van aan de zijlijn en vaak onzichtbaar dat alles vlot verloopt.
5: Het wordt vanavond geleidelijk aan droger. Later vannacht opnieuw buien en ook heel koud tussen 0 en 5 graden. Morgen eerst droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter.
2: Brussel.
9: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: Deze donderdag gaat vlotjes verder met het gezelschap van Foo Fighters, Bruno Mars en Florence and the Machine. Die laatste zorgt voor enthousiasme en sfeer.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. Sometimes.

Deze zomer gaat ook weer gebeuren. Die wervelwind Florence and the Machine in ons land. Dit is Foo Fighters. Met die groove van hun nieuwste album. Window, goedemiddag.

dat nummer van Mallrap en Milky dat nu zo hard gaat. Oh, yeah, yeah, yeah. Wist je dat Paul McCartney daar eigenlijk mee achter zit? Oh, yeah, yeah. Die do-de-do's zijn geïnspireerd op een nummer van hem. Slim gedaan. Life is just the way you are.

Vilaya uit Oostende stuurt in de app. Arno. Ja, zo legendarisch als iemand maar kan zijn. Le plus beau. Straks live muziek van een andere icoon. Eerste drum and bass van Loot.

0: Live. Samen met Humo en Studio Brussel.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Studio Brussel.

Olivia Rodrigo is in love. Of dat hoor je toch, denk ik, op de single die ze heeft uitgebracht voor haar album. Dat nog komt volgende maand. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, heet die plaat. Ja, in love, toch? Dit is Drop Dead.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Studio Brussel live.

Vandaag jarig, 74 jaar wordt hij. Die legendarische artiest, ja, zanger, schrijver, filmmaker met een leven en een carrière al die onwaarschijnlijk zijn, toch? En hij blijft zijn fans gelukkig maken met ook tours de voorbije jaren. Dus hip hip hoera, David Byrne, dit is Once in a Lifetime Live.

0: Ik moet nog felicitaties overbrengen vandaag.
1: Studio Brussel. Out of office.
0: Aan the one and only David Byrne. Hij is van

0: Klik Klak Symfonie. Zometeen de meest dansbare koebel van België.
1: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte naar zijn nieuw begin.
9: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
10: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor WPlus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

een van de beste, of misschien wel de allerbeste gitarist ooit, gaat zo meteen zijn ding doen op je radio. Na de catchy vibe van Mange 2.

Een nummer en artiest waarvoor het woord legendarisch is uitgevonden. Denk ik toch. Jimi Hendrix. Studio Brussel. We gaan richting 5 uur met zometeen nog Dizzy Rascal.

0: voor je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
0: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja!
5: Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Goedemiddag, het is 5 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek.
14: Het is enorm spannend in de bekerfinale. In de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union zitten we in het slot van de wedstrijd. Geert Heeremans, is er al een beslissing gevallen?
15: Nee, dat is nog niet het geval. We zitten in minuut 92, net begonnen aan de toegevoegde tijd. En het staat 1-1 gelijk, dus we zijn op weg naar verlengingen. Er was niet zoveel te beleven tot een kwartier voor tijd. Kevin McAllister, een voorzet van Kalaili, knap in doel trapte. 1-0 Union, maar 5 minuten later stond het alweer gelijk. Svetkovic kopte de gelijkmaker na een vrije trap overhoeks binnen. Het is zeker geen hoogstaande finale, eerder een krampachtige bedoeling met veel overtredingen ook. Maar dus toch in de slotfase 2 goals, maar nog geen beslissing. We gaan hier wellicht verlengen.
14: Dankjewel Geert. Het Federaal Voedselagentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen. Dat betekent dat minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers zijn vergelijkbaar met de voorbije jaren. Maar het FAVV wil toch waarschuwen.
16: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
14: In Holsbeek in Vlaams-Brabant is de actie van de speciale eenheden van de federale politie in een straat voorbij. Politieagenten hebben een man die uren in zijn huis zat met een wapen, waarschijnlijk een hamer, uit het huis kunnen halen. Niemand raakte gewond. De man is overgebracht naar het UZ Leuven om daar de nodige zorgen te krijgen. De man heeft waarschijnlijk psychische problemen. Vanuit Turkije is een nieuwe hulpvloot vertrokken naar Gaza. Met zo'n 50 schepen willen actievoerders de Israëlische blokkade van Gaza proberen te doorbreken. Ze hebben voedsel en medicijnen mee voor de Palestijnse bevolking. Het is al de 3e keer sinds het staakt het vuren dat een hulpvloot onderweg is naar Gaza. Eind vorige maand werden nog 175 actievoerders in internationale wateren opgepakt door de Israëlische marine. En in Brugge is de heilig bloedprocessie door het centrum getrokken. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de optocht kon doorgaan. 2000 figuranten speelden bijbelse verhalen na met zang, dans, toneel en muziek. Tienduizenden bezoekers hebben ervan genoten.
17: Ik kom elk jaar kijken, dus ja, ik vind dat leuk om te zien. Dat is echt wel zo typisch Brugge, ja. Ik ben oorspronkelijk van Brugge, dus ik vind dat wel leuk als je zo kan zien dat werelderfgoed dat blijft. Hé.
18: Het is uiteindelijk uniek, hè. En je ziet maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
19: Ik ben vooral voor mijn dochter de eerste keer te tonen. Het is wel heel hard onder de indruk. Ze heeft vooral de paardjes, vindt ze heel leuk.
14: Vanavond geleidelijk aan droger. Later vannacht opnieuw buien en ook koud tussen 0 en 5 graden. Morgen eerst droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel iets zachter.
10: Hoogstraten. Na.
1: Hoogstraten aardbeien.
10: Brussel.
1: Out of office.
10: Bert van Steenbergen.
12: Ik vertel jou zo meteen over de kans van je leven. Een unieke kans die we jou bieden. Je hoort het na Dua Lipa.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music. You call.

0: Dua Lipa geeft geen fuck, maar ik zou toch eens goed luisteren als ik van jou was. Want er staat iets bijzonders te gebeuren binnenkort bij Studio Brussel. En dat is mogelijk de kans van je leven. Als je toch denkt, ja, dat je iets bij de radio wil gaan doen.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs. Fien Germijns.
0: We gaan op zoek, en met we zeg ik ja, Fien Germijns als speerpunt, op zoek naar het nieuwe radiotalent vanmorgen. En als jij denkt, ja, maar dat ben ik. Wel, is goed, dan zoeken we dus jou en dan kan jij meedoen aan de grote prijs Fien Germijns. Je kan je inschrijven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En dan kan je misschien wel binnenkort jouw talent hier komen bewijzen op Studio Brussel. En dan ben je het nieuwe radiotalent vanmorgen.

In die bekerfinale tussen Johan Anderlecht is nog 1-1 geworden daarnet. En ja, zijn we nu ook in de verlengingen gegaan. Benieuwd hoe die bekerfinale daar nog gaat eindigen. Er is Jack White, Garden of Eden en The Broken Ribs. Goedemiddag. Welkom.

0: is onze 10e verjaardag. Feest mee op
1: Maatkastje Online.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
4: Ketnet komt naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Ketnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Ketnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op ketnetvoorouders.be.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
7: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
8: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de letterste, de beste.

0: goed een nummer toch kan zijn met diezelfde repetitieve beat een paar minuten lang. Amory en One Thing.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het is de laatste tijd mooi toch qua Belgische muziek. Vorige week, maar ook deze week, een prachtige Belgische hotshot van de kersverse plaat van The Haunted Youth, die we ook vorige week in primeur mochten uitzenden op Studio Brussel. Je kon die als allereerste hier op de radio horen. En de reacties waren bijzonder enthousiast, blind, vol lof tijdens die première hier op de radio. En het nummer Forget Me is deze week onze hotshot. En waar dat nummer over gaat, wat er allemaal in die teksten zit, dat vertelt Joachim zelf.
2: De lyrics van Forget Me zijn voor mij zo al die dingen die je zegt in je hoofd om rationally over iemand te geraken of zo, of om iemand te judgen of iemand in een box te steken zodat jij verder kunt of zo. Maar eigenlijk laat die song ook gewoon de echte waarheid zien en dat is van eigenlijk I'm not in control and I'm so scared of losing you even though what the fuck.
0: Dat ga je allemaal hopelijk horen en voelen in de komende minuten.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is

0: Youth, Forget Me.
1: Yo, wij zijn de Hot Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de hotshot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

0: Ja, het was daarnet heel spannend in die bekerfinale. Begonnen aan de verlengingen. Maar intussen is de spanning een beetje weg. Het is intussen 3-1 voor Union. Die lijken op weg naar een winst in de bekerfinale. Dit is Jungle.
1: Hey guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Op 20 mei,
5: it's time,
4: keert Star Wars terug naar het grote scherm.
5: I'll be right behind you. Go, go!
4: The Mandalorian en Grogu. Vanaf 20 mei exclusief in de bioscoop.
5: This is the way.
6: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
7: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
8: Met mij, Lieven Scheren.
7: En met mij, Hetty Halsmoortel.
6: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
9: Op domein Tuijenbroek.
6: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
10: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
11: Kia. Movement

Het is een garantie op succes. Het origineel van de Temper Trap. Zometeen de gitaar van Jan Paternoster. Na Prospa en Clooney. Free your mind.

Blackbox Revelation, Rattle My Heart. Het is 6:10. Zometeen krijg je Gorillaz, nog net voor het nieuws van 6:00. Maar eerst de sound van Muse in 2026. Die klinkt zo Muse als het kan. Je hoort het meteen aan die gitaar in de eerste paar seconden. Studio Brussel. Onmiskenbaar Muse, deze Cryogen.

0: gepromoveerd in nieuwsonderzoek ten Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
8: Wow, die werken echt super hard.
7: Ja, dat is de bouw, hè?
8: Maar gaan die daar zelf wonen?
7: Nee.
8: En gaan die daar ook niet werken?
7: Nee, nee.
8: Waarom doen die dan zo hard hun best?
7: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
8: Ook als het voor iemand anders is.
7: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
9: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: Het is 6 uur, goedenavond.
10: VRT Nieuws.
11: Melina Verbeek.
12: Union wint de bekerfinale. In het voetbal heeft Union de beker van België gewonnen na verlengingen. 3-1 werd het tegen Anderlecht in het Koning Boudewijnstadion. Geert Hermans, is dit nu een verdiende zege voor Union?
13: Ja, toch wel hoor. Union pakt zijn tweede bekerzege zo in 3 jaar tijd. Het had verlengingen nodig tegen Anderlecht. 1-1 was het na 90 minuten. Een kwartier voor tijd kwam Union op voorsprong via McAllister. Maar 5 minuten later maakte Svetkovic gelijk voor Anderlecht. In een overigens kansarme en weinig hoogstaande finale. In de eerste verlenging maakte Union het verschil. Invallers Fusaini en Rodriguez profiteerden van slecht verdedigen bij Anderlecht om de 2 en de 3-1 te maken. Inderdaad, een verdiende zege voor Union dat zich nu volop kan focussen op de titelmatch van zondag in en tegen Club Brugge. Voor Anderlecht is dit de zoveelste teleurstelling. Het wordt nog krokken om Europees voetbal te halen.
12: Oké, dankjewel Geert. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen. Dat betekent dat minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers zijn vergelijkbaar met de voorbije jaren. Maar het FAVV wil toch waarschuwen.
14: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
12: Vanuit Turkije is een nieuwe hulpvloot vertrokken naar Gaza. Met zo'n 50 schepen willen actievoerders de Israëlische blokkade van Gaza proberen te doorbreken. Ze hebben voedsel en medicijnen mee voor de Palestijnse bevolking. Het is al de 3e keer sinds het staakt het vuren dat een hulpvloot onderweg is naar Gaza. Eind vorige maand werden nog 175 actievoerders in internationale wateren opgepakt door de Israëlische marine. Israël sleept de Amerikaanse krant The New York Times voor de rechter wegens smaad. Dat heeft premier Netanyahu gezegd op X. De krant schreef een artikel over seksueel geweld van onder meer Israëlische soldaten en kolonisten tegen Palestijnse gevangenen. Israël zegt dat het om de afschuwelijkste leugens gaat die ooit over de staat Israël gepubliceerd zijn. En in de wielerronde van Italië heeft Davide Ballerini de 6e rit gewonnen. De Italiaan was de snelste in een massasprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. In de laatste bocht was er ook nog een valpartij. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider. Vanavond geleidelijk aan droger, later vannacht opnieuw buien. En het wordt ook koud, tussen 0 en 5 graden vannacht. Morgen eerst droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel iets warmer.
5: Studio Brussel.
10: Out of office.
5: Bert van Steenbergen.
11: We gaan deze avond starten met een paar topartiesten. Green Day staat klaar, Kings of Leon, Olivia Dean. En nu is Pursuit of Happiness.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Zo is de avond toch meteen al energiek ingezet met de Steve Aoki remix van Pursuit of Happiness. Het was vorige week echt oprecht niet meer te tellen hoeveel beelden, foto's, video's ik zag van de blijkbaar toch echt legendarische show in ons land van Olivia Dietrich.

Kings of Leon en Super Soaker. Zometeen hoort nog eens de prachtige stem van Celeste op de radio. Eerst is het aan Young Yellow. Die indruk maakt weer met zijn album. Dat nu al een tijdje uit is en hij gaat nog indruk maken sowieso. Wanneer je hem live ziet, dan maakt hij indruk. Ben er nog.

0: Straks komt een nummer dat op dit moment echt de wereld rondgaat. Het komt na Green Day, Boulevard of Broken Dreams.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
6: Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Ken jij Young Lean al? Studio Brussel. Young Lean, dat is een Zweedse rapper die in zijn scene toch wel al langer een grote naam is. Een artiest ook vooral met een heel coole visie. Ja, en als die dan samenwerkt met andere artiesten met zo'n visie, dan wordt het geniaal. De videoclip van het nummer dat je nu gaat horen gaat de wereld rond, omdat het echt indrukwekkend is, bijzonder goed gedaan. Generation en Young Lean, dit is Storm 2.

0: Go Your Own Way. Zometeen nog goede gitaren, maar dan uit eigen land. De nieuwe lichting van Studio Brussel komt eraan. Na dit prachtige...
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Een van de vele nummers van Georgia Smith die ik oprecht nooit, maar dan ook nooit beu kan worden. Dit is February 3rd. Goedenavond.

0: Het geblaf en dan ook de piano van Waste in Doghouse. Straks gaan we nog een verjaardag vieren met een goed stevig nummer. Komt na Coldplay.
1: Robin is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Juni is al ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee? Dat kan ik mezelf volgen.
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
1: Studio
7: Brussel. Hi, this is Chris from the band Coldplay.

van Coldplay. Ik moet op deze donderdag 14 mei nog iemand feliciteren. Iemand die een waanzinnig nummer heeft gemaakt heel wat jaren geleden. Maar een nummer dat nog altijd hard gaat als het op de radio speelt. Het is Our Darkness van Anne Clark, die vandaag 66 jaar wordt.

Stromae, L'Enfer. Vanaf 7 uur gaat Eline jou nog gezelschap houden met een zeer goede playlist. En ik stuur jou richting 7 uur met Family of the Year en uw editors en Call It In.

0: 2000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
2: Ah, oh, alles is gesorteerd.
1: Kast. Voor de interieurlover, de...
2: Amai zeg, wat een eyecatcher.
1: Kast. Voor de ouder, de...
2: Van wie is deze eigenlijk?
1: Kast. En voor de tiener, de...
2: Raak mijn spullen niet aan.
1: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
3: Maatkasten Online.
1: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: 7 uur, goedenavond.
7: VRT Nieuws.
6: Medina Verbeek.
8: De beker van België is voor Union. In het voetbal heeft Union de beker van België gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht na verlengingen. En zo wint Union een tweede beker in 3 jaar tijd. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en club.
9: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die, ja, die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
8: Anderlecht moet dus nog wat langer wachten op een nieuwe prijs. Dat is al van 2017 geleden. Dat was toen de landstitel. Deze Anderlecht-supporter had op meer gehoopt vandaag.
10: 3 finale op 5 jaar tijd of 4 jaar tijd. Ik weet niet meer. Ja, pijnlijk. Ik praat nu als een supporter. Dus ik heb alcohol in mijn bloed. Dus eerlijk. Minder pijnlijk dan morgen, want morgen ga ik het wel beseffen dat dat wel pijnlijk gaat doen.
8: Er is grote verkeershinder op de E34 snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen. Bij enkele ongevallen na een plotse hagelbui is een motorrijder om het leven gekomen. Er waren ook nog andere voertuigen betrokken, onder meer een bestelwagen. De rijweg richting Antwerpen is er nog volledig versperd. Het verkeer richting Turnhout moet over de pechstrook. Of er nog andere slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès zullen wellicht nog dit jaar de titel van minister van Staat krijgen. Dat is bevestigd aan onze redactie. Minister van Staat is een eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. De laatste 7 jaar kreeg niemand die titel nog. Een minister van Staat kan onder meer een staatsbegrafenis krijgen. En in de wielerronde van Italië heeft Davide Ballerini de 6e rit gewonnen. De Italiaan was de snelste in een massasprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. In de laatste bocht was er ook nog een valpartij. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider. Vanavond stilaan droger, vannacht opnieuw buien en ook koud tussen 0 en 5 graden. Morgen begint droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter.
5: Studio Brussel.
11: Out of office.
5: Eline Dogen.
6: Hemelvaart, Jezus naar boven. Ik de studio in om jou 4 uur te vergezellen met de allerbeste muziek. Welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

Ja, hier haal ik toch wel even mijn luchtdrumstopjes erboven. Kenny Hoopla was dat. En zaterdag trapt Harry Styles zijn concertenreeks af. In Amsterdam 10 shows gaat hij spelen, dat is absurd. En helaas misschien ook iets te ambitieus of gewoon te duur. Want ze zijn niet allemaal uitverkocht. Het is ook een gewaagde gok wel om heel Europa naar één grachtenstad te krijgen. Maar je hebt dus geluk als je nog wil gaan. Dat is Harry Styles.

superveel American Girls gaan zijn. Geen idee, maar het zal dus wel helemaal vollopen met European Girls in Amsterdam komende week voor Harry Styles. Zeg, heb jij een nat, verzopen dagje gehad? Deze hemelvaart, Florence Road, hangt je eindelijk te drogen. Er is Hanging Out Too Dry.

0: Thanks for the memories. Die van de zwart-wit geruite fijnskes en dikke blessen. Ja, ik was een 12-jarige enorme fan van Fall Out Boy. Zometeen wordt het heel erg fijn met de tamboerijn van Lenny Lenny.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 5.

Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op... Maatkasten online. Studio Brussel, live.

0: door Vel en Been, deze sound van Brutus. Wie zit te wachten op nieuwe muziek van Al Jay? Die mag nog even kinkloppen, maar eigenlijk ook niet echt. Want frontman Joe Talbot ging solo met muziek die misschien toch wat iets te persoonlijk voelde om onder de Al Jay-vlag te droppen. Het solo-project kreeg de naam...
1: Jay Jerome 87.
0: Wat eerlijk klinkt als een MSN-naam waarmee je in 2008 online kwam om lekker vaag te doen tegen je crush. Maar Jay Jerome 87, het is hele mooie muziek, zoals we natuurlijk ook wel gewoon zijn bij Al Jay. Op 26 juni komt zijn volledige album uit. En het is grotendeels geïnspireerd op zijn nieuwe rol als vader. Jay Jerome 87, dit is Track and Feel.

Vorige maand, op paasmaandag, was er traditiegetrouw de zwaarste lijst. En gelukkig mogen we vandaag op Hemelvaart nog eens nostalgisch headbangen met de beste nummers uit die lijst. Een stevig brokje gitaren van de zwaarste band met de zwaarste medley.

0: Mix, stuurt FM. Yes, zalig. Even keihard trokken met de zwaarste band. En naar de zwaar gitaren, zometeen zwaar stampen met Joost.
1: Voor ons, Profil Experts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
2: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
4: Vandaag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En wat is het vandaag nog?
5: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bambi.
6: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service? Wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Coachella, this is crazy.

0: Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
1: Weert in nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ik ga je nooit meer met de BMW rond, hè?
1: Wat doet de fabrikant?
5: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. 8 op de 10 Belgen geven toe dat ze hun smartphone gebruiken tijdens het rijden. Nochtans nemen ze zo tot 50% minder informatie waar, neemt hun remweg toe met 30% en hebben ze geen aandacht voor dode hoeken. Wist je dat het zelfs verboden is om achter het stuur je smartphone in de hand te houden als je stilstaat? Je mag hem ook niet los op je schoot of op het dashboard leggen. Het kan je een boete van €174 en zelfs een rijverbod van 15 dagen opleveren. Stel dus beter de GPS en je playlist in voor je vertrekt en doe je dringende telefoontjes enkel met een hands-free set. Zo ga je veilig en in alle vertrouwen de baan op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
9: Studio Brussel.
10: Life is music.
9: Studio Brussel.
11: 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een plotse en hevige hagelbui heeft voor ongevallen gezorgd op de E34-snelweg in Lille, in de Antwerpse Kempen. Bij een van die ongevallen is een motorrijder om het leven gekomen. Dat ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen, de weg is er nog altijd versperd. Veel automobilisten zaten sinds het ongeval vast in hun voertuig. Ze worden met de hulp van de politie in de tegenrichting begeleid naar de vorige afrit in Beerse. Vandaar kunnen ze dan verder rijden. De snelweg richting Antwerpen zal nog een tijd lang afgesloten zijn. De rijrichting naar Turnhout is ondertussen weer vrij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap steeds spannender. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten. Onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
12: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
11: Dankjewel, Katrien. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Na verlengingen werd het 3-1 tegen Anderlecht. Svetkovic scoorde het enige doelpunt voor Anderlecht, waarmee hij uiteindelijk nog verlengingen afdwong. Maar daarin gaf Anderlecht te makkelijk 2 doelpunten weg. Reageert Svetkovic ontgoocheld.
13: This was first my final and I lost, so it's a difficult moment to speak. I was thinking during the game we are good. We created a lot of chances, we didn't score, and in the end we conceded two easy goals and in the end we lost, so that's it.
11: Verdriet bij Anderlecht, vreugde bij de Union supporters.
13: This was first my final.
14: Wat heb je gewonnen?
15: Allee, Union!
16: Ongelooflijk, het beste moment vandaag.
17: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken valt over de streep.
18: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje, vind ik. Ik
19: ben blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard. Dus we gaan zondag gewoon los winnen in Brugge.
20: Dat is de boost voor Union om kampioen te worden.
11: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht met temperaturen rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en dan tot 13 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
10: Out of office.
15: Eline Dogen.
20: Jammer hè, dat slechte weer in een verlengd weekend. Als je niet weet wie daarvoor te blamen, blame gewoon Brett.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music. Dan

Vandaag start Lenui Botaniek in Brussel. Tot eind mei kan je daar nog echt de zotste ontdekkingen gaan doen in de botaniek. Dus met heerlijke namen, ook een paar die we misschien eigenlijk al wat kenden. Want deze gingen viraal met hun absurditeit. Zowel met hun kledij, met die bolletjes en met hun absurde riffs. Dit is Angine de Poitrine. Het wordt hun eerste show in ons land. Het gaat zo absurd cool zijn, denk ik.

super styling van Brits funk duo Groove Armada. En een beetje die losse funky energie. Ja, die voel je ook wel wat in de nieuwe muziek van Dominic Fike. Je kent hem als gast uit Euphoria, maar hij schittert evengoed gewoon op de radio. Er is White Keys van Dominic.

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Studio Brussel, live.

Love Regenerator met Live Without Your Love. Het liefde wordt hier volop in de lucht gestrooid. Het heeft gitaren, het heet rock music, maar het is ook gewoon nog keihard. Charlie XCX.

another Feed 54 Ultra met Talk to You. En what's cooking? Het zijn de cooks themselves, want ze komen niet één, niet twee, maar drie keer naar ons land deze zomer. Ze staan aan de Lokerse feesten op Suikerrok en Dranouter, alsof ze hier gewoon een zomerresidentie hebben geboekt. En ja, nu het festivalseizoen weer keihard op gang is getrapt, dit weekend ook met Horst en zo, dan mag het ook weer gewoon keihard beginnen. Hè. De live muziek, die mag keiveel op de radio komen. En dat gaan we nu al doen, want de cooks, dat is toch al eentje om zot naar uit te kijken, want dat is zoveel sfeer altijd. En ik ga het nummer draaien dat toch wel het allerluidst gaat worden meegebruld daar op een van die drie festivals. De Koks met Naïef. Out of office. Studio. Brussel. This is our last song. I think you know what it's gonna be. See you next time. Thank you. Get in.

Een nummer dat je toch echt wel één keer in je leven live moet meemaken. Want dat is echt met euforie alom. Een nummer dat intussen al 20 jaar oud is. En Fraukje, die is gewoon maar 4 jaar ouder. En die heeft een nieuwe single uit. Het is de opvolger van Iedereen gaat vreemd. En nu ook de officiële bevestiging dat er een album op komst is. Dit is Jaar na jaar van Fraukje.

van de Sniffers, Got You. Twee weken geleden kwamen er nieuwe namen voor Pukkelpop. En daar is deze Dean Turnley eentje van. Een artiest die al keihard aan de weg aan timmeren is. Maar met deze acting tough neemt misschien toch wel aan zijn grote doorbraak zit.

Binnen 2 weken brengt de oudste dochter van Dave Grohl, Violet Grohl, haar debuutplaat uit. Heet Be Sweet to Me. En we gaan absoluut heel lief zijn op Pukkelpop als we het daar voor het eerst live zien vertolken.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Lille, in de Antwerpse Kempen, is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeluk op de E34-snelweg. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
2: Wij hadden een provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
1: De rijweg richting Antwerpen is in Lille nog altijd volledig versperd. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden, is intussen weer vrij. In India zijn bijna 90 mensen omgekomen bij zware stormen in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Dat is de dichtst bevolkte staat van het land. Hevige onweersbuien met veel regen en zware windstoten trokken over de staat. Naast de 89 doden zijn er ook tientallen mensen gewond geraakt. En de schade is er ook groot. De meeste mensen kwamen om door omvergewaaide bomen en ingestorte muren van huizen. En dan komen we nog één keer terug op de bekerwinst van Union vanmiddag in het voetbal tegen Anderlecht. In het Koning Boudewijn Stadion werd het 3-1 na verlengingen. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en zijn club.
3: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die, die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
1: En na afloop was er ontgoocheling bij Anderlecht supporters en feest uiteraard bij die van Union.
4: Heel hard, maar misschien volgende keer, maar we zullen zien.
5: En helaas, het was eigenlijk niet aan de hoogte van wat we verwachten als Anderlecht supporters.
4: Het is weinig kwaliteit, dus ik hoop dat voor volgende seizoen binnen per team.
6: Allez, Union!
7: Het beste moment van daar.
8: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
9: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
10: Maar blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard.
1: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht krijgen we ook met temperatuur rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel. Out of office. Eline Dogen.
11: Hemelvaart en wij varen de laatste uurtjes van de dag in op de golven van Surfcurs en Freaks.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Lovers and Freaks om de goede vibes erin te houden. Want de studenten die kunnen dat volgens mij wel gebruiken. Die hebben niet echt genoten volgens mij van deze vrije dag. Die zijn de boeken ingedoken, want het is bijna blok. Ja, het is eigenlijk al vol een bakblok. En ik kan daarvan meespreken, want ik ben ook een student. But we got this, we gaan die examens knallen. En als er nog een studieavondje voor de boeg ligt, dan ben je hier gelukkig aan het juiste adres. Want je hebt keiveel goede muziek nog klaarstaan. Zoals deze Osayuki en Feel It All.

Idols staan op Pinkpop deze zomer. En als dat nog geen reden genoeg is om de grens over te steken, ook deze Nieuw-Zeelanders staan daar. Baloo Brigada, dit is So Cold.

Benny Boo, finalist van de Nieuwe Lichting, schreef een nummer over de band met zijn vader die hij onlangs moest afgeven. Het is deze Schrödinger Summer. Het is een heel mooi eerbetoon. Luistert als een film. Dit is Benny Boo.

Ik hoor zo vaak in mijn omgeving van wat de helly, wat een leuke job heb jij. Het is mijn droom om ook op de radio te presenteren. Wel, luister nog even verder en misschien kan dat jou wel overkomen. Er is eerst Wet Like.

opvolger zoeken in een gloednieuw radioprogramma dat je hier bij Studio Brussel hoort in juni. En dat heet De Grote Prijs Fien Germijns. Volgende maand zullen dus drie uitverkorenen losgelaten worden in de studio. Die zullen tegen elkaar strijden om te bewijzen dat ze meer in hun mars hebben dan gewoon een vlotte babbel bij de bakker. Dus die grote prijs waarover het gaat, dat is dus echte officiële zendtijd hier op Studio Brussel. Jouw eigen programma. Klinkt dat als een droom? En denk jij dat jij die leegte die Fien achterliet kunt vullen met meer dan alleen maar slechte mopjes? Dat is je kans dan nu. Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En misschien horen we jou dan wel strijden in juni in de grote prijs Fien Germijns.

van Hugel en Soto. C-Mat stond vorige maand met haar Very Sexy C-Mat Band in de Roma en in de AB. Ik was daarbij, dat was heerlijk, pure joy. En dat klonk daar zo.

C-Mat, vorige maand live in de AB. Dat was heerlijk, met zotte dansers, met moppen, met een grote bek en ook wel een beetje loco-loco.

Ria. Baby, I'm sorry. Ze kreeg lof van Angèle van Stromae. Ze won de Europe Moves Award. En dan moet haar debuutplaat nog verschijnen. 24 mei, ook op Lenui Botanique, deze Camille Yembe. Dit is Rien à fêter.

0: werkt toch echt als een cafeïneshot, hè? En ik hoop dat ik daar toch zeker één blokkende student een plezier mee heb gedaan. Nog even stevig doordoen, hè? Allee, wel, ik moet misschien ook wel zeggen, want het is bijna 10 uur en dan mogen de boeken toch ook wel stilaan toegaan. Hè? We zijn nog niet met de examens bezig. Hè? En als er dan één ding is dat je nog moet kijken voordat je gaat slapen, is dat toch wel de pianotape van Oliver Simons. Die kwam hier deze week Looper op de piano spelen. Zijn nieuwste single, maar het is eentje die blijkbaar toch al een tijdje meegaat.
1: Het nummer heeft al heel veel levens gekend en is een jaar of 3-4 geleden, denk ik, voor het eerst opgenomen in Noorwegen in de Ocean Sound Studios. En die versie heeft mijn eerste EP niet gehaald. En ik ben er toch altijd in blijven geloven op een manier, het thema iets. Dus ik ben allemaal nieuwe versies beginnen maken. En dit is het uiteindelijk geworden.
0: Ja, je hoort nu niet de pianotape. Daarvoor moet je naar VRT Max gaan. Het kanaal van Studio Brussel. Maar er is wel die Looper van Oliver Simons.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Woehoe! Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
3: Studio Brussel.
4: 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De E34-snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is zo net weer vrijgegeven voor alle verkeer richting Antwerpen. Daar gebeurde vanmiddag een zeer zwaar ongeval met verschillende voertuigen. Een 28-jarige motorrijder uit Lille zelf kwam om het leven. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
5: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in voorgevlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
4: De rijweg richting Antwerpen is nu na bijna 5 uur dus weer vrij. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden door die hagel, was al langer weer vrij. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder vandaag in zijn woning in Tiene dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en ook opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg, omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. De kinderen zijn intussen overgedragen aan de jeugdbescherming. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap voor het Verenigd Koninkrijk verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten, onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Catherine van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
6: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
4: Dankjewel, Katrien. En in China begint morgen de 2e dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
7: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
4: We krijgen een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Studio Brussel.
2: Out of office.
3: Eline Dogen.
8: Goedenavond, ik ben nog een uurtje jouw metgezel nu we naar het einde van deze dag aan het varen zijn. Er is Youngblood.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. Well, I'm just

Isaac Rue, die ooit goud haalde in de nieuwe lichting, brengt binnenkort een tweede plaat uit. En hij maakt ons daar al volledig voor warm op deze koude avond met deze fijne pop-song, deze folk-pop-song, Young Heart. Volgende week trouwens op Gladiolen.

dat gaat daar gesloopt worden op Pukkelpop. Dan op 21 juni staan de Hives daar. Zometeen een hit die je echt helemaal terugbrengt naar het doomscrollen in de lockdowns in 2020. Na deze nieuwe single van Foo Fighters. Die zijn volgende maand te zien op Pinkpop in Nederland. Dit is Window.

Papa Lonely van Beanie. En van de isolatie naar de keuzestress zo meteen. De nieuwe single van Merel. Waarin ze worstelt met de vraag, wil ik een kind of niet? Een dilemma waar actrice Tinne Embrecht zijn antwoord op kreeg. En zo kreeg ze ook deze getalenteerde Oski. De zoon. Hij bracht onlangs deze nieuwe track uit. Dit is Love Me.

0: looking up daughters. Yeah? So shut your fucking stupid mouths. Chatting bare fucking shit. Shut the fuck up. Shut your fucking mouth. Aye, Rubai, shut up. One time, yeah? Chatting bare fucking shit. Shut up, man.
1: Stormzy. Ja, dat, ik ga dat niet doen. Shut up. Lana Del Rey die blijft nog ijzig stil over dat lang verwachte nieuwe album. Maar ze deelde wel de soundtrack voor deze videogame. Dat is deze First Light voor de pop.

Misschien heb je het al online zien verschijnen. Het nummer Storm van Zweedse rapper Young Lean gaat gepaard met echt een indrukwekkend coole videoclip die ze trouwens hier in België hebben opgenomen. Het is opgenomen in een school in Eigenbrakel, maar eigen zeggen waren ze niet echt akkoord met wat er werd opgenomen. Maar als je het nog niet gezien hebt, ga ik nog niet al te veel verklappen. Wel dat er een zalig, prachtige choreografie is die ook gemaakt is door een Belg, of ja, een Belgisch-Frans meesterbrein, Damien Jalais. Het is een prachtig beeld, echt waar. Ga dat zien, het is heftig, het is een beetje krapuleus, maar het is ongelooflijk cool gedaan. Storm van Generation en Young Lean.

0: Brussel.
1: 11 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de reeks ongevallen door de hagel op de E34 in Lille, rond 5 uur vanmiddag, zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. Dat is meegedeeld na een coördinatievergadering vanavond op het gemeentehuis van Lille. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht, in Turnhout, Herentals en Malle. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. De rijweg richting Turnhout was snel weer vrij, maar richting Antwerpen duurde het uiteindelijk bijna 5 uur. Daar gebeurde ook het dodelijke ongeval. In Jeruzalem in Israël zijn vanavond tienduizenden Joodse inwoners door de straten getrokken. Het gaat om de jaarlijkse zogenoemde vlaggenmars op Jeruzalemdag. Dat is de dag dat Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem viert tijdens de Zesdaagse Oorlog van 67, toen het ook de westelijke Jordaan-oever als Palestijns grondgebied veroverde. De mars is controversieel omdat het een provocatie is naar de Arabische inwoners van Jeruzalem. Er werd ook racistische leuzes opnieuw gescandeerd, zoals stoot aan de Arabieren. In China begint morgen de tweede dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan. En ook de situatie in het Midden-Oosten kwam ter sprake. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
2: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Hè. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
1: En in de Malediven, een paradijselijke eilandengroep voor de kust van India, zijn 5 Italiaanse duikers gestorven. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk en wordt door de autoriteiten in de Malediven nog onderzocht. Maar volgens de eerste informatie zou het misgelopen zijn bij het verkennen van een onderwatergrot 50 meter onder het wateroppervlak. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik. Rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en dan tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel. Middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder op donderdag in zijn woning in Tiene dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. Bij de meerdere ongevallen door de hagel op de E34 in Lille donderdagmiddag zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht in de regio, in Malle, Turnhout en Herentals. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. Er lag een hageltapijt van zo'n 2 centimeter. In de richting van Antwerpen was de weg bijna 5 uur lang afgesloten. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten. Onder meer de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Meer uitleg door Katrien van der Schot.
1: Er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
0: In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg onlangs omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. In China begint vrijdag de 2e dag van het staatsbezoek van Amerikaanse president Trump aan het land. Donderdag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Vrijdag worden vooral een aantal economische deals gesloten wellicht. Nu, de wereld kijkt met grote ogen naar de ontmoeting, maar dat is helemaal niet het geval bij de modale Amerikaan. Dat stelt Thomas de Graven vast in de VS.
2: Of ze per se wakker liggen van dit bezoek, dat denk ik nu niet per se. De gemiddelde Amerikaan die ligt vooral wakker van zijn eigen situatie. Wat tegenwoordig natuurlijk heel belangrijk is, is het feit dat die stijgen, dat die prijzen hier maar blijven stijgen, voornamelijk dan aan de benzinepomp. En ze zouden heel graag doen dat president Trump daar wat aan doet. Nu, natuurlijk, China kan daar wel een belangrijke rol in spelen. Dus als er de komende 2 dagen of de volgende dag nog, morgen nog, iets uit de bus komt wat bijvoorbeeld te maken heeft met die tarieven, dat kan die hoge prijzen eventueel naar beneden halen.
0: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er vanavond nog de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich vanavond nog plaatsen voor de finale, de grote finale van zaterdag. Dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. België, dat weet u, kon zich dinsdag al plaatsen voor die finale. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik. Rond 3 graden vannacht. Vrijdag opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen gaan straks verder. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. De Iraanse nationale ploeg is vertrokken op stage richting Turkije om er zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap voetbal. Ze blijven 1,5 week in Turkije om dan door te reizen naar de VS. Het is alleen nog niet duidelijk of de spelers en de entourage allemaal een visum zullen krijgen. Er is de oorlog tussen de VS en Iran en sommige spelers en stafleden zouden banden hebben met de revolutionaire garde. En dat is voor de VS een terroristische organisatie. Iran speelt volgende maand op het WK normaal gezien in de poelenfase tegen ons land, Nieuw-Zeeland en ook tegen Egypte. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale van zaterdag. En dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne geworden. België kon zich dinsdag al plaatsen. En de spelers van voetbalclub Union hebben kunnen genieten van een kort feestje na de bekerwinst. Ze werden donderdagavond rond 9 uur ontvangen op het stadhuis van Sint-Gilles. Daar zijn ze ook op het balkon gaan staan voor de fans die er waren verzameld. Er was een feestelijke sfeer met rookbommen, maar erg lang heeft het allemaal niet geduurd. Na 10 minuten gingen de spelers weer naar binnen en erg veel tijd om te genieten van hun bekerwinst krijgen ze niet. Zondag is er al opnieuw de topper in de Champions Playoffs van de competitie tegen Club Brugge is het dan. Het weer vannacht blijft het droog en helder met erg koude minima rond 3 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig met soms ook fikse buien en frisse maxima tot 13 graden. Ook nadien blijft het wisselvallig en fris. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De dodentol na de massale Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag is opgelopen tot zeker 16. Onder de slachtoffers zijn ook 2 kinderen. Er vielen ook nog 10 gewonden. Vandaag is er daarom een dag van rouw in de Oekraïense hoofdstad. De Oekraïense president Zelensky vindt dat er een gepast antwoord moet komen op die grootschalige Russische aanvallen. Hij meldde ook nog dat er in de regio Cherson een voertuig van een humanitaire VN-missie geraakt werd door Russische drones. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt toch een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen zullen straks verder gaan. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Ook donderdag waren er nog wederzijdse aanvallen. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. In Thailand hebben Thaise en Britse wetenschappers skeletresten gevonden van een enorme dinosaurus. Het dier leefde naar schatting zo'n 113 miljoen jaar geleden, woog 27 ton, was 27 meter lang en dubbel zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is meteen de grootste dino ooit gevonden in Zuidoost-Azië. De gevonden dino behoorde tot het geslacht van de sauropoden. Ze staan bekend om hun lange nek, lange staart, kleine kop en vierkante poten. Tennis dan. Op het WTA-toernooi in Rome wordt de finale zaterdag.